0: Oi, do Ndiku Ariko usindikana kumita ndiku Ndiku
1: Da
0: Ndita Atiga Katuboni Kuba echuma chirikunda ganti isinde olikuba kuisimu lyange isinde namba isemba chena mukaga ayikabiri wendi niga echuma tijiri kugana isinde ira